0: Sorry, of actie, waar dan via?
1: De actie verder moet zijn.
2: Nou, ja.
0: Tim.